0: Lekker CBC, ik heb dat hem even verleden. Op een gehuizenhout. En die ik ook daar koos, mag ik je hart doen. Daar kon nu nog een gover, maar kon nu lang heel het over doen. En die ik kon ook daar looting. Ik lag jou lunne in een nog het onwaar jouw zuin. Daar kon nu nog een missie volgt, die had de laatste met je paar gewassen. Ook al auto dan maar naar gewoon daar, om het tussen mag ik je. Allah, is je maar taxi ook daar laatste met je dan, allemaal was in een missie volgt. Daar kon ook al het tegen te lukken, nu nog een mee, en ik had tegen niemand.
1: Nous n'avons pas d'ennemis au cas